0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

Je hebt jezelf nog zo beloofd dat je geen seconde aandacht meer aan die ene persoon zou verspillen. En toch zit je weer met je gitaar op schoot. Olivia Rodrigo rekent op haar allerbeste manier af met haar eigen misstappen in haar nieuwe single Stupid.

0: In de nacht krijgt een groot deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Omroepland van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Bertus Klaassen, 88 jaar en voormalig tekenleraar, heeft zijn droom waargemaakt met de première van zijn speelfilm Rika Forel. Na 15 jaar productie vertelt hij over de uitdagingen van het maken van de film, die gaat over een groep drop-outs. Klaassen zoekt nu een distributeur om de film landelijk en mogelijk internationaal uit te brengen. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. Twee brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open. Maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

Dit is het nieuws. Goedemorgen. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schuiven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelf weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte. Er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel. Repeat It.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaart.

0: Er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Bruinstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schuiven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte. Er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 staat de Losbal in Graven weer helemaal in het teken van Happen en Tappen, het foodtruckfestival. Bezoekers kunnen genieten van zo'n 15 verschillende foodtrucks met uiteenlopende gerechten, live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk en biedt 3 dagen lang een gezellige sfeer voor het hele gezin. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest vanaf 19:30 een bijzonder jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert zijn 40-jarig bestaan met een programma vol bekende muziek uit de afgelopen 4 decennia. Naast geliefde klassiekers staat ook Dans Macabre in de uitvoering van Epica op het programma. Het concert duurt tot ongeveer 11:30.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij Wilbertoort is een automobilist met zijn auto op de kop beland nadat hij 3 bomen had geraakt. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar er zijn geen details over zijn verwondingen. De weg is afgesloten. Bertus Klaassen, 88 jaar en voormalig tekenleraar, heeft zijn droom waargemaakt met de première van zijn speelfilm Rika Forel. Na 15 jaar productie vertelt hij over de uitdagingen van het maken van de film, die gaat over een groep drop-outs. Klaassen zoekt nu een distributeur om de film landelijk en mogelijk internationaal uit te brengen. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. 2 brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Al decennia lang konden inwoners van de Jan van Dalstraat in Beers de laatste dag van de Vierdaagse genieten van wandelaars die door hun straat liepen. Maar dit jaar blijft het stil. In mei besloot de gemeente de route tussen Graven en Beers aan te passen om de verkeersdruk binnen de dorpen te verminderen. Een domper voor velen die elk jaar naar het wandelevenement uitkijken.
1: Ik vind het bijzonder jammer dat die Vierdaagse hier niet meer doorheen komt. Je hebt twee plaatsen. Je hebt Gassel en Beers, waar altijd in het verleden die Vierdaagse altijd doorheen is gekomen. Met name de laatste dag. Je wordt aangemoedigd, de lopers. Het zijn de 40ers en de 50 kilometer lopers die daar doorheen komen. Die vanaf Gassel over de Graafse dijk lopen in deze richting van Beers. Je hebt de bewoners die daar zitten, die daar van alles aan doen. Mensen worden aangemoedigd, mensen worden getrakteerd op water. Kinderen die langs de kant met mensen meelopen.
2: Ik ga de lopers zeker missen. Ik kijk Vierdaagse van aan de weg. Maar nou ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig.
0: Ja, maar dat gaat dadelijk niet meer als de lopers niet meer door de straat komen.
2: Nee, dan kan dat niet meer. Dan kan ik niet meer zien. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
1: Het is een locatie waar mensen aangemoedigd worden, hè, om de laatste dag op een gegeven moment goed door te komen, om binnen te komen dadelijk in Nijmegen. Ik vind het dan ook echt jammer dat de gemeente op een gegeven moment besloten heeft, zonder tussenkomst van de bewoners, om deze beslissing te nemen. Om af te wijken van het bestaande parcours op de laatste dag.
3: De veranderingen die zijn doorgevoerd op basis van de evaluatie die wij jaarlijks hebben, ook met de stichting Vierdaagse, ook in het kader van veiligere routes. Dus op basis daarvan zijn hele kleine aanpassingen gedaan. Dat is een overleg gebeurd tussen de gemeente Land van Kuik en de stichting Vierdaagse. En dan blijkt dat sommige mensen daar heel erg teleurgesteld over zijn, omdat ze rekenen op lopers die voor hun huis voorbij komen. Ik denk dat de aanpassingen wel meevallen. Ik begrijp de teleurstelling.
1: Op het einde zit een ondernemer die heeft een kapperszaak. Nou ja, die zijn daar ook perplex. Die stonden perplex van hetgeen wat de gemeente gedaan heeft. Hè. Een ondernemer die ook op een gegeven moment zorgt voor muziek. Ook een stukje voor de binnenkomst van de mensen. Een stuk gezelligheid. Ja, dat mis je nu allemaal.
0: De gemeente heeft laten weten volgend jaar opnieuw naar de route te gaan kijken. Voor de bewoners zit er dit jaar niets anders op dan afwachten.
1: Ze weten dat het een hoop emoties heeft losgemaakt bij de bewoners. En ook afgevaardigden binnen de dorpsraad van Gassel. En ik neem aan dat het ook Beers is. Hoop ik dat ze volgend jaar wat kritischer gaan kijken naar de beslissing die ze voor dit jaar genomen hebben. En volgend jaar 2027 weer teruggaan naar de oude situatie.

op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olie-industrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook offensieve vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie, vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Ze hebben geen enkel risico genomen en zetten de omliggende straten af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. En een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium toch ineens te ademen. Het bizarre verhaal gebeurde op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Nadat medewerkers van het ziekenhuis de ontdekking deden, is het jongetje met spoed per helikopter naar een ander ziekenhuis gebracht. Hij heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem is de vertraging 10 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier oponthoud. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor afrit Oud-Beijerland 5 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging. Daar staat de vrachtwagen met pech. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Maalden en Knoopend Hooipolder 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Wie graag op zoek gaat naar bijzondere koopjes kan op zondag 19 juli 2026 terecht op het Kerkplein 6 in Beuge. Van 9 tot 3 organiseert het Sint Antonius, Sint Sebastianus en Heilige Sacramentschilder Beuge daar een grote kofferbakverkoop. Verkopers bieden een gevarieerd assortiment aan, variërend van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen, antiek en allerlei tweedehands spullen. De concerttour van het Vierdaagse Orkest begint op zaterdag 18 juli 2026 met het traditionele Rode Loperconcert in de Schouwburg aan de Grote Straat 62 in Kuik. Van 8 tot half 12 brengt het orkest een feestelijk jubileumprogramma ter ere van het 40-jarig bestaan. Het publiek kan rekenen op een veelzijdige avond met muziek van onder meer Queen, de Overture 1812 en de vertrouwde marsen die al jarenlang bij het orkest horen.
2: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij Wilbertoort is een automobilist met zijn auto op de kop beland nadat hij 3 bomen had geraakt. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar er zijn geen details over zijn verwondingen. De weg is afgesloten. Bertus Klaassen, 88 jaar en voormalig tekenleraar, heeft zijn droom waargemaakt met de première van zijn speelfilm Rika Forel. Na 15 jaar productie vertelt hij over de uitdagingen van het maken van de film, die gaat over een groep drop-outs. Klaassen zoekt nu een distributeur om de film landelijk en mogelijk internationaal uit te brengen. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. 2 brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintom en Waardenburg een half uur vertraging. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem een kwartier oponthoud. Op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot een kwartier. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel een half uur oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Afgelopen zaterdag overleed oud-burgemeester van Mil en Sint-Hubert Gerard Daendels bij een ernstig verkeersongeluk. Daendels was van 1992 tot 2000 burgemeester van Mil en Sint-Hubert. Toon Ermers uit Langeboom was destijds wethouder en werkte samen met Daendels.
1: Ik kende hem vanaf de tijd dat hij benoemd werd tot burgemeester in 1992. Toen zat ik in de benoemingscommissie. We zijn toen bij elkaar gekomen in Venlo en daar heeft hij dus zijn sollicitatiegesprek gehad. En dat verliep zo goed dat hij voorgedragen werd voor benoeming.
0: Wat voor man was het?
1: Nou, het was een zeer joviale man. Hij hield wel van een pilsje. En hij was zeer makkelijk in de omgang met mensen. Hij bezocht ook vrijwel overal festiviteiten of jubilea die er in de gemeente waren. Samen met zijn vrouw Paula waren ze graag geziene gasten overal.
0: En als persoon om mee samen te werken?
1: Het was echt een dossiervreter, zoals ze dat wel eens ooit noemen. Dus in de zaterdag en zondag dan zat hij nog vaak op het gemeentehuis om dossiers door te kijken. Dus je moest in de tijd dat ik toen wethouder was en we hadden alle dossiers te bespreken, ja, moest je die goed bestuderen. Dat was alleen eigenlijk maar plezierig. Want dan spreek je over de inhoud en kun je goede afwegingen maken. Maar het was een man die zich graag overal mee bemoeide. Dus niet alleen zijn eigen portefeuille, maar ook met andere portefeuilles. Daar bemoeide hij zich altijd wel in de positieve zin mee. Maar hij liet de beslissingen uiteindelijk dus toch aan de betreffende wethouder. Hij dacht wel mee, weet je.
0: Wat zijn nou belangrijke momenten geweest of belangrijke dossiers waar hij mee te maken heeft gekregen in zijn periode hier in Mil?
1: Wat veel tijd gekost heeft, dat was het Juliana Sportpark. Dat moest verlegd worden van helemaal richting Sint-Hubert naar de andere kant van Mil. En daar moet een nieuwe accommodatie bij verschijnen. En dat heeft heel veel tijd en overleg gekost met de verenigingen. Dat was zijn portefeuille ook. En daar heeft hij zich intens mee bemoeid. Dat is wel, denk ik, in zijn periode een van de hoogtepunten geweest van zijn burgemeesterschap.
0: En zijn vertrek hier, hoe ging dat?
1: Dat is geweest in 2000. Toen kregen we bericht dat hij benoemd was als burgemeester in Deurne. Hij was gespecialiseerd op het terrein van landbouw. En Deurne was een grote plattelandsgemeente met veel agrariërs. Dus vandaar dat het een van de redenen waarschijnlijk geweest is dat ze hem hebben gekozen om daar burgemeester te worden.
0: Heeft u hem daarna nog gesproken?
1: Ja, ieder jaar of vaker per jaar. Ik heb hem 14 dagen geleden nog aan de telefoon gehad. We kwamen ieder jaar nog met het oude college, zoals we dat noemden, bij elkaar voor een etentje. En ook tussendoor zagen we elkaar nog regelmatig.
0: Dan zal het bericht van afgelopen zaterdag wel extra hard aangekomen zijn.
1: Ja, zeker. Wij waren met de heemkundekring in Erp, in een museum, waar we op excursie. En daar kreeg ik een telefoontje van de oud-gemeentesecretaris Jan Bouwman, dat bij een tragisch ongeval de burgemeester was om het leven gekomen. Ja, dat grijp je wel aan, omdat je die man zo goed kent en ook daarna nog steeds intensieve contacten met hem hebt gehad.
2: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kaak. Dichter bij de zomer dan je denkt.
3: Een achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt-het-vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olie-industrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de 8e finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. De frustratie zit diep vanwege een cruciaal moment vlak voor de beslissing. Egypte claimde een strafschop na een vermeende overtreding, maar de arbitrage wilde daar niets van weten. In de tegenaanval die volgde sloeg Argentinië genadeloos toe en heeft de wedstrijd beslist. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg een half uur extra reistijd. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem 20 minuten. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Afrit Numansdorp en Barendrecht 20 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem voor Knoopend Bankhoef 10 minuten oponthoud. De A58 Breda richting Eindhoven tussen Knoopend de Paars en Best 10 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg zat een vrachtwagen met pech. Tussen Best en Moergestel een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft.
10: Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 19 juli 2026 speelt het Vierdaagse Orkest van 3 tot 6 bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze middag maakt het orkest deel uit van de jubileumtour ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Op het programma staan muzikale hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het orkest, met een afwisselend repertoire voor een breed publiek. Wie graag op zoek gaat naar bijzondere koopjes, kan op zondag 19 juli 2026 terecht op het Kerkplein 6 in Beugen. Van 9 tot 3 organiseert het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde Beugen daar een grote kofferbakverkoop. Verkopers bieden een gevarieerd assortiment aan, variërend van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen, antiek en allerlei tweedehands spullen.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij Wilbertoort is een automobilist met zijn auto op de kop beland nadat hij 3 bomen had geraakt. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar er zijn geen details over zijn verwondingen. De weg is afgesloten. Bertus Klaassen, 88 jaar en voormalig tekenleraar, heeft zijn droom waargemaakt met de première van zijn speelfilm Rika Forel. Na 15 jaar productie vertelt hij over de uitdagingen van het maken van de film, die gaat over een groep drop-outs. Klaassen zoekt nu een distributeur om de film landelijk en mogelijk internationaal uit te brengen. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. 2 brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 90 kilometer file. De langste file staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem 20 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Menig lezer van de Gelderlander kent gravenaar Bertus Klaassen als de man achter de dagelijkse Zoek de 10 verschillen tekeningen. Op zijn 88ste mag Klaassen zich nu ook filmmaker noemen. Onlangs ging namelijk zijn speelfilm Rika Vorel in première. Het is een lang gekoesterde droom die uitkomt.
1: De droom om een speelfilm te maken, die is ontstaan jaren geleden. Want wie wil dat niet eigenlijk, als je geïnteresseerd bent in film, hè? Maar als je dus iedere dag naar je werk moet, dan wordt het niet zoveel, hè? Dus toen ik opgehouden was om tekenleraar te zijn, het is niet zo dat ik me zat te vervelen, maar ik dacht, dat is wel leuk. Ik heb veel videoprogramma's gemaakt, dus ik was wel bekend met het medium. En ik kon van die mensen ook de spullen lenen natuurlijk. De camera, en ik kende ook verschillende mensen die daar werkten als cameralui, dus die wilden ook wel meedoen. Maar niet iedereen kan iedere dag, dus daarom duurde het wat langer, hè? Het script heb ik dus zelf geschreven en dat kwam dus, oorspronkelijk hebben wij ooit een toneelstuk gespeeld hier in Graven met een toneelgroep. Degenen die meegedaan hebben met het toneelstuk, die vonden dat wel leuk om te doen. En ook die konden natuurlijk niet iedere dag. En ja, zo duurde het wat langer. Dus we hebben er zo'n 15 jaar over gedaan voordat het eindelijk klaar was. Ik ben dus de schrijver, de bedenker, de man die de decors heeft gemaakt, die de props heeft gemaakt, de regisseur, de financier. De film gaat over mensen die in een huis wonen. Een paar drop-outs, hè, die ze niet, zo'n beetje niet weten wat ze met hun leven aan moeten. En er is een mevrouw, die heeft ze onder haar hoede genomen. En zij leven daar zo, maakt van alles mee. Dat zie je in die film. En op een gegeven moment komt er iemand bij, een zwerfster. En dan verandert alles een beetje natuurlijk. Want die wordt ook een element in het hele verhaal. En als je precies wil weten wat er allemaal gaat gebeuren, dan moet je de film gaan zien. Hè? Er staat op de omschrijving van Filmcafé Graven drama. Maar ik vind het een comedy, maar het is een comedy-drama, hè? Geworden.

zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
9: Dichterbij dan je denkt.
10: Check onze website. Omroeplvc.nl.
11: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid, die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde. Maar die info bleek dus onjuist. Amerika had wel toegang tot de inner circle van Poetin. Juist daarom waarschuwden de Amerikanen de rest van de wereld dat de oorlog eraan zat te komen. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Gorinchem is de vertraging 10 minuten. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier. Op de A59 Ten Bosch richting Zierikzee tussen Knoopend Empel en Engelen 10 minuten vertraging. En op de N65 Tilburg richting Den Bosch voor Afrit Comfort 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest vanaf 19:30 een bijzonder jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert zijn 40-jarig bestaan met een programma vol bekende muziek uit de afgelopen 4 decennia. Naast geliefde klassiekers staat ook Dans Macabre in de uitvoering van Epica op het programma. Het concert duurt tot ongeveer 11:30. Op zondag 19 juli 2026 speelt het Vierdaagse Orkest van 3 tot 6 bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze middag maakt het orkest deel uit van de jubileumtour ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Op het programma staan muzikale hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het orkest, met een afwisselend repertoire voor een breed publiek.
2: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij Wilbertoort is een automobilist met zijn auto op de kop beland nadat hij 3 bomen had geraakt. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar er zijn geen details over zijn verwondingen. De weg is afgesloten. Bertus Klaassen, 88 jaar en voormalig tekenleraar, heeft zijn droom waargemaakt met de première van zijn speelfilm Rika Forel. Na 15 jaar productie vertelt hij over de uitdagingen van het maken van de film, die gaat over een groep drop-outs. Klaassen zoekt nu een distributeur om de film landelijk en mogelijk internationaal uit te brengen. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindelaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. 2 brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. Voor Geldermalsen is de vertraging een kwartier, dat komt door een ongeluk. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en Knopend Hoofd, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: goed.
1: Al decennia lang konden inwoners van de Jan van Dalstraat in Beerst de laatste dag van de Vierdaagse genieten van wandelaars die door hun straat liepen. Maar dit jaar blijft het stil. In mei besloot de gemeente de route tussen Grave en Beerst aan te passen om de verkeersdruk binnen de dorpen te verminderen. Een domper voor velen die elk jaar naar het wandelevenement uitkijken.
2: Ik vind het bijzonder jammer dat die Vierdaagse hier niet meer doorheen komt. Je hebt twee plaatsen. Je hebt Gassel en Beers, waar altijd in het verleden die Vierdaagse altijd doorheen is gekomen. Met name de laatste dag. Je wordt aangemoedigd, de lopers. Het zijn de 40ers en de 50 kilometer lopers die daar doorheen komen. Die vanaf Gassel over de Graafse dijk lopen in deze richting van Beers. Je hebt de bewoners die daar zitten, die daar van alles aan doen. Mensen worden aangemoedigd, mensen worden getrakteerd op water. Kinderen die langs de kant met mensen meelopen.
3: Ik ga de lopers zeker missen. Ik kijk Vierdaagse van aan de weg. Maar nou ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig.
1: Ja, maar dat gaat dadelijk niet meer als de lopers niet meer door de straat komen.
3: Nee, dan kan dat niet meer. Dan kan ik niet meer zien. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
2: Het is een locatie waar mensen aangemoedigd worden, hè, om de laatste dag op een gegeven moment goed door te komen om binnen te komen dadelijk in Nijmegen. Ik vind het dan ook echt jammer dat de gemeente op een gegeven moment besloten heeft, zonder tussenkomst van de bewoners, om deze beslissing te nemen. Om af te wijken van het bestaande parcours op de laatste dag.
4: De veranderingen die zijn doorgevoerd op basis van de evaluatie die wij jaarlijks hebben, ook met de stichting Vierdaagse. Ook in het kader van veiligere routes. Dus op basis daarvan zijn hele kleine aanpassingen gedaan. Dat is een overleg gebeurd tussen de gemeente Land van Kuik en de stichting Vierdaagse. En dan blijkt dat sommige mensen daar heel erg teleurgesteld over zijn, omdat ze rekenen op lopers die voor hun huis voorbij komen. Ik denk dat de aanpassingen wel meevallen. Ik begrijp de teleurstelling.
2: Op het einde zit een ondernemer die heeft een kapperszaak. Nou ja, die zijn daar ook perplex. Die stonden perplex van hetgeen wat de gemeente gedaan heeft. Hè. Een ondernemer die ook op een gegeven moment zorgt voor muziek. Ook een stukje voor de binnenkomst van de mensen. Een stuk gezelligheid. Ja, dat mis je nu allemaal.
1: De gemeente heeft laten weten volgend jaar opnieuw naar de route te gaan kijken. Voor de bewoners zit er dit jaar niets anders op dan afwachten.
2: Ze weten dat het een hoop emoties heeft losgemaakt bij de bewoners. En ook afgevaardigden binnen de dorpsraad van Gassel. En ik neem aan dat het ook Beers is. Hoop ik dat ze volgend jaar wat kritischer gaan kijken naar de beslissing die ze voor dit jaar genomen hebben. En volgend jaar 2027 weer teruggaan naar de oude situatie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf in IJmuiden er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen, vaak te laat. Tata kreeg hier al vaker boetes voor, maar na een massa-aangifte van 800 omwonenden grijpt justitie nu harder in. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde. Maar die info bleek dus onjuist. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de coronaperiode is dan wel voorbij, maar veel horecaondernemers voelen de nasleep nog elke dag. Ze kampen nog altijd met opgebouwde schulden, terug te betalen coronasteun en personeel dat destijds definitief naar een andere sector is overgestapt. Bertho Mulder is de voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland en zegt dat er ontzettend veel verdriet is geweest achter de voordeur. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen is de vertraging 3 kwartier. Wordt er een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 14 juli 2026 vindt van 11:30 tot 12:00 een bijzondere rondleiding plaats op het landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze wandeling nemen gidsen Groeter, Gert of Liesbeth bezoekers mee door de geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed en de omgeving. Ook is er, wanneer het niet verhuurd is, een bezoek aan het Grote Huis mogelijk. Onderweg komen onder meer de Franse tijd en de geschiedenis van de Zuidwaterlinie aan bod. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 staat de Losbal in Graven weer helemaal in het teken van Happen en Tappen, het Foodtruckfestival. Bezoekers kunnen genieten van zo'n 15 verschillende foodtrucks met uiteenlopende gerechten, live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk en biedt 3 dagen lang een gezellige sfeer voor het hele gezin.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij Wilbertoort is een automobilist met zijn auto op de kop beland nadat hij 3 bomen had geraakt. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar er zijn geen details over zijn verwondingen. De weg is afgesloten. Bertus Klaassen, 88 jaar en voormalig tekenleraar, heeft zijn droom waargemaakt met de première van zijn speelfilm Rika Forel. Na 15 jaar productie vertelt hij over de uitdagingen van het maken van de film, die gaat over een groep drop-outs. Klaassen zoekt nu een distributeur om de film landelijk en mogelijk internationaal uit te brengen. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. 2 brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
4: In het zuiden van het land staan files op de A27, Breda richting Gorinchem. Voor knooppunt Gorinchem is de vertraging 10 minuten, dat komt door werkzaamheden. N69, Neerpelt richting Veldhoven, voor afrit Bergeijk, 10 minuten vertraging.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Afgelopen zaterdag overleed oud-burgemeester van Mil en Sint-Hubert Gerard Daendels bij een ernstig verkeersongeluk. Daendels was van 1992 tot 2000 burgemeester van Mil en Sint-Hubert. Toon Ermers uit Langeboom was destijds wethouder en werkte samen met Daendels.
1: Ik kende hem vanaf de tijd dat hij benoemd werd tot burgemeester in 1992. Toen zat ik in de benoemingscommissie. We zijn toen bij elkaar gekomen in Venlo en daar heeft hij dus zijn sollicitatiegesprek gehad. En dat verliep zo goed dat hij voorgedragen werd voor benoeming.
0: Wat voor man was het?
1: Nou, het was een zeer joviale man. Hij hield wel van een pilsje. En hij was zeer makkelijk in de omgang met mensen. Hij bezocht ook vrijwel overal festiviteiten of jubilea die er in de gemeente waren. Samen met zijn vrouw Paula waren ze graag geziene gasten overal.
0: En als persoon om mee samen te werken?
1: Het was echt een dossiervreter, zoals ze dat wel eens ooit noemen. Dus in de zaterdag en zondag dan zat je nog vaak op het gemeentehuis om dossiers door te kijken. Dus je moest in de tijd dat ik toen wethouder was en we hadden alle dossiers te bespreken. Ja, moest je die goed bestuderen. Dat was alleen eigenlijk maar plezierig. Want dan spreek je over de inhoud en kun je goede afwegingen maken. Maar het was een man die zich graag overal mee bemoeide. Dus niet alleen zijn eigen portefeuille, maar ook met andere portefeuilles. Daar bemoeide hij zich altijd wel in de positieve zin mee. Maar hij liet de beslissingen uiteindelijk dus toch aan de betreffende wethouder. Hij dacht wel mee, weet je.
0: Wat zijn nou belangrijke momenten geweest of belangrijke dossiers waar hij mee te maken heeft gekregen in zijn periode hier in
1: Nou, wat veel tijd gekost heeft, dat was het Juliana Sportpark. Dat moest verlegd worden van helemaal richting Sint-Hubert naar de andere kant van Mil. En daar moet een nieuwe accommodatie bij verschijnen. En dat heeft heel veel tijd en overleg gekost met de verenigingen. Dat was zijn portefeuille ook. En daar heeft hij zich intens mee bemoeid. Dat is wel, denk ik, in zijn periode een van de hoogtepunten geweest van zijn burgemeesterschap.
0: En zijn vertrek hier, hoe ging dat?
1: Dat is geweest in 2000. Toen kregen we bericht dat hij benoemd was als burgemeester in Deurne. Hij was gespecialiseerd op het terrein van landbouw. En Deurne was een grote plattelandsgemeente met veel agrariërs. Dus vandaar dat het een van de redenen waarschijnlijk geweest is dat ze hem hebben gekozen om daar burgemeester te worden.
0: Heeft u hem daarna nog gesproken?
1: Ja, ieder jaar of vaker per jaar. Ik heb hem 14 dagen geleden nog aan de telefoon gehad. We kwamen ieder jaar nog met het oude college, zoals we dat noemden, bij elkaar voor een etentje. En op tussendoor zagen we elkaar nog regelmatig.
0: Dan zal het bericht van afgelopen zaterdag wel extra hard aangekomen zijn.
1: Ja, zeker. Wij waren met de Heemkundekring in Erp, in een museum, waar we op excursie. En daar kreeg ik een telefoontje van de oud-gemeentesecretaris Jan Bouwman, dat bij een tragisch ongeval de burgemeester was om het leven gekomen. Ja, dat grijp je wel aan, omdat je die man zo goed kent en ook daarna nog steeds intensieve contacten met hem hebt gehad.
2: We gaan digitaal, we gaan sneller dan ooit, maar worden we er als mens ook beter op? Mannen van Nothing But Thieves stellen die vraag op hun compleet nieuwe single met de titel Evolution.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Steeds meer gemeenten zijn heel kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of er keihard tegenin gaan. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is één van die gemeenten en zet de hakken diep in het zand tegen de komst van een AZC. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Maurice de Hond en Mona Keizer verschijnen vandaag voor de coronacommissie. Het is daardoor een stuk drukker dan normaal in de zaal. De publieke tribune zit dit keer bijna helemaal vol. Maurice de Hond is een van de bekendste coronacritici. En ook Mona Keizer was destijds behoorlijk kritisch op het beleid. Keizer werd toen zelfs ontslagen omdat ze zich in een interview met de Telegraaf uitsprak tegen het coronatoegangsbewijs. En dat is echt uniek, want het gebeurt bijna nooit dat de minister of staatssecretaris weg moet omdat hij het niet eens is met het kabinet. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen vaak te laat. En Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. Het weer nog. Vandaag en morgen zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van het land groot. In het noorden wordt het zo'n 21 graden, in het midden 24 en in het uiterste zuiden, vlakbij de grens met België, kan het lokaal 27 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel is de vertraging een kwartier. De N270 Helmond richting Deurne. Voor Deurne 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
9: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
8: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: Bruno Mars komt met On My Soul. Een warme en romantische ballad. Vol soul, live instrumenten en die typische Bruno Mars sound. Een track die je meteen meeneemt in de liefde met een productie die klinkt als pure klasse.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. De concerttour van het Vierdaagse Orkest begint op zaterdag 18 juli 2026 met het traditionele Rode Loper Concert in de Schouwburg aan de Grote Straat 62 in Kuik. Van 8 tot half 12 brengt het orkest een feestelijk jubileumprogramma ter ere van het 40-jarig bestaan. Het publiek kan rekenen op een veelzijdige avond met muziek van onder meer Queen, de Overture 1812 en de vertrouwde marsen die al jarenlang bij het orkest horen. Op dinsdag 14 juli 2026 vindt van 11:30 tot 12 een bijzondere rondleiding plaats op het landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze wandeling nemen gidsen Groeter, Gert of Liesbeth bezoekers mee door de geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed en de omgeving. Ook is er, wanneer het niet verhuurd is, een bezoek aan het Grote Huis mogelijk. Onderweg komen onder meer de Franse tijd en de geschiedenis van de Zuidwaterlinie aan bod.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij Wilbertoort is een automobilist met zijn auto op de kop beland nadat hij 3 bomen had geraakt. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar er zijn geen details over zijn verwondingen. De weg is afgesloten. Bertus Klaassen, 88 jaar en voormalig tekenleraar, heeft zijn droom waargemaakt met de première van zijn speelfilm Rika Forel. Na 15 jaar productie vertelt hij over de uitdagingen van het maken van de film, die gaat over een groep drop-outs. Klaassen zoekt nu een distributeur om de film landelijk en mogelijk internationaal uit te brengen. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. 2 brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag en morgen zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van het land groot. In het noorden wordt het zo'n 21 graden, in het midden 24 en in het uiterste zuiden, vlakbij de grens met België, kan het lokaal 27 graden worden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging 10 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Menig lezer van de Gelderlander kent gavenaar Bertus Klaassen als de man achter de dagelijkse Zoek de 10 verschillen tekeningen. Op zijn 88ste mag Klaassen zich nu ook filmmaker noemen. Onlangs ging namelijk zijn speelfilm Rika Vorel in première. Het is een lang gekoesterde droom die uitkomt.
1: De droom om een speelfilm te maken, die is ontstaan jaren geleden. Want wie wil dat niet eigenlijk, als je geïnteresseerd bent in film, hè? Maar als je dus iedere dag naar je werk moet, dan wordt het niet zoveel, hè? Dus toen ik opgehouden was om tekenleraar te zijn, het is niet zo dat ik me zat te vervelen, maar ik dacht, dat is wel leuk. Ik heb veel videoprogramma's gemaakt. Dus ik was wel bekend met het medium. En ik kon van die mensen ook de spullen lenen natuurlijk. De camera. En ik kende ook verschillende mensen die daar werkten als camera. Dus die wilden ook wel meedoen. En, maar niet iedereen kan iedere dag. Dus daarom duurde het wat langer, hè? Het script heb ik dus zelf geschreven en dat kwam dus. Oorspronkelijk hebben wij ooit een toneelstuk gespeeld hier in Grave met een toneelgroep. Degenen die meegedaan hebben met het toneelstuk, die vonden dat wel leuk om te doen. En ook die konden natuurlijk niet iedere dag. En ja, zo duurde het wat langer, dus we hebben er zo'n jaar of 15 over gedaan voordat het eindelijk klaar was. Ik ben dus de schrijver, de bedenker, de man die de decors heeft gemaakt, die de props heeft gemaakt, de regisseur, de financier. De film gaat over mensen die in een huis wonen. Een paar drop-outs, hè, die ze niet zo'n beetje niet weten wat ze met hun leven aan moeten. En er is een mevrouw, die heeft ze onder haar hoede genomen. En zij leven daar zo, maakt van alles mee. Dat zie je in die film. En op een gegeven moment komt er iemand bij, een zwerfster. En dan verandert alles een beetje natuurlijk. Want die wordt ook een element in het hele verhaal. En als je precies wil weten wat er allemaal gaat gebeuren, dan moet je de film gaan zien. Hè? Er staat op de omschrijving van Filmcafé Grave drama. Maar ik vind het een comedy, maar het is een comedy-drama, hè? Geworden.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat kan alleen onder begeleiding van een betalende reiziger zoals een ouder of leerkracht. Per betalende reiziger mogen maximaal 3 kinderen mee. De regeling geldt landelijk en sluit aan bij het bestaande kidsvrij abonnement in de trein. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Tata Steel noemt de strafzaak van het Openbaar Ministerie onterecht. Het OM vervolgt het staalbedrijf onder meer voor het opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen. Volgens Tata Steel gaat het om een beperkt aantal oude incidenten en is de uitstoot al fors verminderd. De betrokken onderdelen worden de komende jaren sowieso gesloten. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 staat de Loswal in Grave weer helemaal in het teken van Happen en Tappen, het Foodtruckfestival. Bezoekers kunnen genieten van zo'n 15 verschillende foodtrucks met uiteenlopende gerechten, live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk en biedt 3 dagen lang een gezellige sfeer voor het hele gezin. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest vanaf 7:30 een bijzonder jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert zijn 40-jarig bestaan met een programma vol bekende muziek uit de afgelopen 4 decennia. Naast geliefde klassiekers staat ook Dans Macabre in de uitvoering van Epica op het programma. Het concert duurt tot ongeveer 11:30.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Op zaterdag 4 juli vertrokken 13 tandems met blinde en slechtziende deelnemers vanuit Gave voor een tocht door het Land van Kuik. De jaarlijkse tandemtocht, georganiseerd door platform Toegankelijk Gave, bood deelnemers de kans om actief van de omgeving te genieten. Na een gezamenlijke lunch in Wereldtuin Verderliet keerde de groep terug naar Gave. Land van Kuik scoort hoog op het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers volgens de spreidingswet. De gemeente heeft 697 plekken, terwijl 600 vereist zijn. De meeste omliggende gemeenten, behalve Os, presteren slechter. Gennep en Bergen vragen vrijstelling, terwijl Nijmegen het aantal niet haalt door vertragingen bij KOA. Bij Wilbertoort is een automobilist met zijn auto op de kop beland na een botsing met 3 bomen. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar er is niets bekend over zijn verwondingen. De weg is afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: decennia lang konden inwoners van de Jan van Dalstraat in Beerst de laatste dag van de Vierdaagse genieten van wandelaars die door hun straat liepen. Maar dit jaar blijft het stil. In mei besloot de gemeente de route tussen Graaf en Beerst aan te passen om de verkeersdruk binnen de dorpen te verminderen. Een domper voor velen die elk jaar naar het wandelevenement uitkijken.
1: Ik vind het bijzonder jammer dat die Vierdaagse hier niet meer doorheen komt. Je hebt twee plaatsen. Je hebt Gassel en Beers, waar altijd in het verleden de Vierdaagse altijd doorheen is gekomen. Met name de laatste dag. Je wordt aangemoedigd, de lopers. Het zijn de 40ers en de 50 kilometer lopers die daar doorheen komen. Die vanaf Gassel over de Graafse dijk lopen in deze richting van Beers. Je hebt de bewoners die daar zitten, die daar van alles aan doen. Mensen worden aangemoedigd, mensen worden getrakteerd op water. Kinderen die langs de kant met mensen meelopen.
2: Ik ga de lopers zeker missen. Ik kijk Vierdaagse van aan de weg. Maar nu ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig.
0: Ja, maar dat gaat dadelijk niet meer als de lopers niet meer door de straat komen.
2: Nee, dan kan dat niet meer. Dan kan ik niet meer zien. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
1: Het is een locatie waar mensen aangemoedigd worden, hè, om de laatste dag op een gegeven moment goed door te komen om binnen te komen dadelijk in Nijmegen. Ik vind het dan ook echt jammer dat de gemeente op een gegeven moment besloten heeft, zonder tussenkomst van de bewoners, om deze beslissing te nemen. Om af te wijken van het bestaande parcours op de laatste dag.
3: De veranderingen die zijn doorgevoerd op basis van de evaluatie die wij jaarlijks hebben, ook met de stichting Vierdaagse. Ook in het kader van veiligere routes. Dus op basis daarvan zijn hele kleine aanpassingen gedaan. Dat is een overleg gebeurd tussen de gemeente Land van Kuik en de stichting Vierdaagse. En dan blijkt dat sommige mensen daar heel erg teleurgesteld over zijn, omdat ze rekenen op lopers die voor hun huis voorbij komen. Ik denk dat de aanpassingen wel meevallen. Ik begrijp de teleurstelling.
1: Op het einde zit een ondernemer die heeft een kapperszaak. Nou ja, die zijn daar ook perplex. Die stonden perplex van hetgeen wat de gemeente gedaan heeft. Hè. Een ondernemer die ook op een gegeven moment zorgt voor muziek. Ook een stukje voor de binnenkomst van de mensen. Een stuk gezelligheid. Ja, dat mis je nu allemaal.
0: De gemeente heeft laten weten volgend jaar opnieuw naar de route te gaan kijken. Voor de bewoners zit er dit jaar niets anders op dan afwachten.
1: Ze weten dat het een hoop emoties heeft losgemaakt bij de bewoners. En ook afgevaardigden binnen de dorpsraad van Gassel. En ik neem aan dat het ook Beers is. Hoop ik dat ze volgend jaar wat kritischer gaan kijken naar de beslissing die ze voor dit jaar genomen hebben. En volgend jaar 2027 weer teruggaan naar de oude situatie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Spanje heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. De dodelijke flatbrand in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een lekke waterleiding en een daaropvolgende kortsluiting. Daardoor ontstonden extreem hoge temperaturen en verspreidde het vuur zich snel door het gebouw. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie was er geen sprake van opzet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N69 Neerpelt Veldhoven. Bij Bergijk is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie graag op zoek gaat naar bijzondere koopjes kan op zondag 19 juli 2026 terecht op het Kerkplein 6 in Beuge. Van 9 tot 3 organiseert het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde Beuge daar een grote kofferbakverkoop. Verkopers bieden een gevarieerd assortiment aan, variërend van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen, antiek en allerlei tweedehands spullen. De concerttour van het Vierdaagse Orkest begint op zaterdag 18 juli 2026 met het traditionele Rode Loperconcert in de Schouwburg aan de Grote Straat 62 in Kuik. Van 8 tot half 12 brengt het orkest een feestelijk jubileumprogramma ter ere van het 40-jarig bestaan. Het publiek kan rekenen op een veelzijdige avond met muziek van onder meer Queen, de Overture 1812 en de vertrouwde marsen die al jarenlang bij het orkest horen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Op zaterdag 4 juli vertrokken 13 tandems met blinde en slechtziende deelnemers vanuit Gave voor een tocht door het Land van Kuik. De jaarlijkse tandemtocht, georganiseerd door platform Toegankelijk Gave, bood deelnemers de kans om actief van de omgeving te genieten. Na een gezamenlijke lunch in Wereldtuin Verdeliet keerde de groep terug naar Gave. Land van Kuik scoort hoog op het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers volgens de spreidingswet. De gemeente heeft 697 plekken, terwijl 600 vereist zijn. De meeste omliggende gemeenten, behalve Os, presteren slechter. Gennep en Bergen vragen vrijstelling, terwijl Nijmegen het aantal niet haalt door vertragingen bij KOA. Bij Wilbertoort is een automobilist met zijn auto op de kop beland na een botsing met 3 bomen. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar er is niets bekend over zijn verwondingen. De weg is afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum is de vertraging een kwartier. Het is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. En op de N279 Den Bosch-Hoormond bij Helmond ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Afgelopen zaterdag overleed oud-burgemeester van Mil en Sint-Hubert Gerard Daendels bij een ernstig verkeersongeluk. Daendels was van 1992 tot 2000 burgemeester van Mil en Sint-Hubert. Toon Ermers uit Langeboom was destijds wethouder en werkte samen met Daendels.
1: Ik kende hem vanaf de tijd dat hij benoemd werd tot burgemeester in 1992. Toen zat ik in de benoemingscommissie. We zijn toen bij elkaar gekomen in Venlo en daar heeft hij dus zijn sollicitatiegesprek gehad. En dat verliep zo goed dat hij voorgedragen werd voor benoeming.
0: Wat voor man was het?
1: Nou, het was een zeer joviale man. Hield wel van een pilsje. En hij was zeer makkelijk in de omgang met mensen. Hij bezocht ook vrijwel overal festiviteiten of jubilea die er in de gemeente waren. Met ze, samen met zijn vrouw Paula waren ze graag geziene gasten overal.
0: En als persoon om mee samen te werken?
1: Het was echt een dossiervreter, zoals ze dat wel eens ooit noemen. Dus in de zaterdag en zondag dan zit hij nog vaak op het gemeentehuis om dossiers door te kijken. Dus je moest in de tijd dat ik toen wethouder was en we hadden alle dossiers te bespreken. Ja, moest je die goed bestuderen. Dat was alleen eigenlijk maar plezierig. Want dan spreek je over de inhoud en kun je goede afwegingen maken. Maar het was een man die zich graag overal mee bemoeide. Dus niet alleen zijn eigen portefeuille, maar ook met andere portefeuilles. Daar bemoeide hij zich altijd wel in de positieve zin mee. Maar hij liet de beslissingen uiteindelijk dus toch aan de betreffende wethouder. Hij dacht wel mee, weet je.
0: Wat zijn nou belangrijke momenten geweest of belangrijke dossiers waar hij mee te maken heeft gekregen in zijn periode hier in
1: Mil? Wat veel tijd gekost heeft, dat was het Juliana Sportpark. Dat moest verlegd worden van helemaal richting Sint-Hubert naar de andere kant van Mil. En daar moet een nieuwe accommodatie bij verschijnen. En dat heeft heel veel tijd en overleg gekost met de verenigingen. Dat was zijn portefeuille ook. En daar heeft hij zich intens mee bemoeid. Dat is wel, denk ik, in zijn periode een van de hoogtepunten geweest van zijn burgemeesterschap.
0: En zijn vertrek hier, hoe ging dat?
1: Dat is geweest in 2000. Toen kregen we bericht dat hij benoemd was als burgemeester in Deurne. Hij was gespecialiseerd op het terrein van landbouw. En Deurne was een grote plattelandsgemeente met veel agrariërs. Dus vandaar dat het een van de redenen waarschijnlijk geweest is dat ze hem hebben gekozen om daar burgemeester te worden.
0: Heeft u hem daarna nog gesproken?
1: Ja, ieder jaar of vaker per jaar. Ik heb hem 14 dagen geleden nog aan de telefoon gehad. We kwamen ieder jaar nog met het oude college, zoals we dat noemden, bij elkaar voor een etentje. En ook tussendoor zagen we elkaar nog regelmatig.
0: Dan zal het bericht van afgelopen zaterdag wel extra hard aangekomen zijn.
1: Ja, zeker. Wij waren met de Heemkundekring in Erp, in een museum, waar we op excursie. En daar kreeg ik een telefoontje van de oud-gemeentesecretaris Jan Bouwman, dat bij een tragisch ongeval de burgemeester was om het leven gekomen. Ja, dat grijp je wel aan, omdat je die man zo goed kent en ook daarna nog steeds intensieve contacten met hem hebt gehad.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.
3: Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor. Het is luid, het is eerlijk en het is de perfecte soundtrack voor als je even uit je eigen hoofd wilt ontsnappen en gewoon het volume op maximaal wil zetten. Eén brok energie uit de Britse indie scene die je gegarandeerd wakker schudt. Geen twijfel meer mogelijk. Dit is Tempor City met Self-Aware.
2: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

de uitzending. App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen. Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum is de vertraging ongeveer een kwartier. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verder file op de A58 Berg-op-Zoom-Breda bij de werkzaamheden bij Knappen de Stok. Ook 10 minuten oponthoud. En op de N279 Den Bosch-Roermond bij Helmond is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel?
1: Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
1: We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platt, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 19 juli 2026 speelt het Vierdaagse Orkest van 3 tot 6 bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze middag maakt het orkest deel uit van de jubileumtour ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Op het programma staan muzikale hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het orkest, met een afwisselend repertoire voor een breed publiek. Wie graag op zoek gaat naar bijzondere koopjes, kan op zondag 19 juli 2026 terecht op het Kerkplein 6 in Beugen. Van 9 tot 3 organiseert het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde Beugen daar een grote kofferbakverkoop. Verkopers bieden een gevarieerd assortiment aan, variërend van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen, antiek en allerlei tweedehands spullen.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Op zaterdag 4 juli vertrokken 13 tandems met blinde en slechtziende deelnemers vanuit Gave voor een tocht door het Land van Kuik. De jaarlijkse tandemtocht, georganiseerd door platform Toegankelijk Gave, bood deelnemers de kans om actief van de omgeving te genieten. Na een gezamenlijke lunch in Wereldtuin Verderliet keerde de groep terug naar Gave. Land van Kuik scoort hoog op het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers volgens de spreidingswet. De gemeente heeft 697 plekken, terwijl 600 vereist zijn. De meeste omliggende gemeenten, behalve Os, presteren slechter. Gennep en Bergen vragen vrijstelling, terwijl Nijmegen het aantal niet haalt door vertragingen bij KOA. Bij Wilbertoort is een automobilist met zijn auto op de kop beland na een botsing met 3 bomen. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar er is niets bekend over zijn verwondingen. De weg is afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Knapendel is de vertraging een kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum bij Gorkum 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Menig lezer van de Gelderlander kent gravenaar Bertus Klaassen als de man achter de dagelijkse Zoek de 10 verschillen tekeningen. Op zijn 88ste mag Klaassen zich nu ook filmmaker noemen. Onlangs ging namelijk zijn speelfilm Rika Vorel in première. Het is een lang gekoesterde droom die uitkomt.
1: De droom om een speelfilm te maken, die is ontstaan jaren geleden. Want wie wil dat niet eigenlijk, als je geïnteresseerd bent in film, hè? Maar als je dus iedere dag naar je werk moet, dan wordt het niet zoveel, hè? Dus toen ik opgehouden was om tekenleraar te zijn, het is niet zo dat ik me zat te vervelen, maar ik dacht, dat is wel leuk. Ik heb veel videoprogramma's gemaakt, dus ik was wel bekend met het medium. En ik kon van die mensen ook de spullen lenen natuurlijk. De camera, en ik kende ook verschillende mensen die daar werkten als cameralui, dus die wilden ook wel meedoen. Maar niet iedereen kan iedere dag, dus daarom duurde het wat langer, hè? Het script heb ik dus zelf geschreven en dat kwam dus, oorspronkelijk hebben wij ooit een toneelstuk gespeeld hier in Grave met een toneelgroep. Degenen die meegedaan hebben met het toneelstuk, die vonden dat wel leuk om te doen. En ook die konden natuurlijk niet iedere dag. En ja, zo duurde het wat langer. Dus we hebben er zo'n jaar of 15 over gedaan voordat het eindelijk klaar was. Ik ben dus de schrijver, de bedenker, de man die de decors heeft gemaakt, die de props heeft gemaakt, de regisseur, de financier. De film gaat over mensen die in een huis wonen. Een paar drop-outs, hè, die ze niet zo'n beetje niet weten wat ze met hun leven aan moeten. En er is een mevrouw, die heeft ze onder haar hoede genomen. En zij leven daar zo, maakt van alles mee. Dat zie je in die film. En op een gegeven moment komt er iemand bij, een zwerfster. En dan verandert alles een beetje natuurlijk. Want die wordt ook een element in het hele verhaal. En als je precies wil weten wat er allemaal gaat gebeuren, dan moet je de film gaan zien. Hè? Er staat op de omschrijving van Filmcafé Grave drama, maar ik vind het een comedy, maar het is een comedy drama, hè? Geworden.
2: Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Blan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest vanaf 19:30 een bijzonder jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert zijn 40-jarig bestaan met een programma vol bekende muziek uit de afgelopen 4 decennia. Naast geliefde klassiekers staat ook Dans Macabre in de uitvoering van Epica op het programma. Het concert duurt tot ongeveer 11:30. Op zondag 19 juli 2026 speelt het Vierdaagse Orkest van 3 tot 6 bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze middag maakt het orkest deel uit van de jubileumtour ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Op het programma staan muzikale hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het orkest, met een afwisselend repertoire voor een breed publiek.
2: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM.
3: En voor het zuiden van het Land van Kuik,
2: 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Land van Kuik scoort hoog op het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers volgens de spreidingswet. De gemeente heeft 697 plekken, terwijl 600 vereist zijn. De meeste omliggende gemeenten, behalve Os, presteren slechter. Gennep en Bergen vragen vrijstelling, terwijl Nijmegen het aantal niet haalt door vertragingen bij KOA. Op zaterdag 4 juli vertrokken 13 tandems met blinde en slechtziende deelnemers vanuit Gave voor een tocht door het Land van Kuik. De jaarlijkse tandemtocht, georganiseerd door platform Toegankelijk Gave, bood deelnemers de kans om actief van de omgeving te genieten. Na een gezamenlijke lunch in Wereldtuin Verdeliet keerde de groep terug naar Gave. Bij Wilbertoort is een automobilist met zijn auto op de kop beland na een botsing met 3 bomen. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar er is niets bekend over zijn verwondingen. De weg is afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 88 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijden langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Kwartiertje vertraging bij knooppunt Empel. Kapotte auto op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 20 minuten vertraging bij Waardenburg. Kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Os naar Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Veghel Noord en afrit Sint-Oedenrode. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Al decennia lang konden inwoners van de Jan van Dalstraat in Beers de laatste dag van de Vierdaagse genieten van wandelaars die door hun straat liepen. Maar dit jaar blijft het stil. In mei besloot de gemeente de route tussen Graven en Beers aan te passen om de verkeersdruk binnen de dorpen te verminderen. In Domper voor velen die elk jaar naar het wandelevenement uitkijken.
1: Ik vind het bijzonder jammer dat die Vierdaagse hier niet meer doorheen komt. Je hebt twee plaatsen. Je hebt Gassel en Beers, waar altijd in het verleden de Vierdaagse altijd doorheen is gekomen. Met name de laatste dag. Je wordt aangemoedigd, de lopers. Het zijn de 40ers en de 50 kilometer lopers die daar doorheen komen. Die vanaf Gassel over de Graafse dijk lopen in deze richting van Beers. Je hebt de bewoners die daar zitten, die daar van alles aan doen. Mensen worden aangemoedigd, mensen worden getrakteerd op water. Kinderen die langs de kant met mensen meelopen.
2: Ik ga de lopers zeker missen. Ik kijk Vierdaagse van aan de weg. Maar nou ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig.
0: Ja, maar dat gaat dadelijk niet meer als de lopers niet meer door de straat komen.
2: Nee, dan kan dat niet meer. Dan kan ik niet meer zien. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
1: Het is een locatie waar mensen aangemoedigd worden, hè, om de laatste dag op een gegeven moment goed door te komen om binnen te komen dadelijk in Nijmegen. Ik vind het dan ook echt jammer dat de gemeente op een gegeven moment besloten heeft, zonder tussenkomst van de bewoners, om deze beslissing te nemen. Om af te wijken van het bestaande parcours op de laatste dag.
3: De veranderingen die zijn doorgevoerd op basis van de evaluatie die wij jaarlijks hebben, ook met de stichting Vierdaagse, ook in het kader van veiligere routes. Dus op basis daarvan zijn hele kleine aanpassingen gedaan. Dat is een overleg gebeurd tussen de gemeente Land van Kuik en de stichting Vierdaagse. En dan blijkt dat sommige mensen daar heel erg teleurgesteld over zijn, omdat ze rekenen op lopers die voor hun huis voorbij komen. Ik denk dat de aanpassingen wel meevallen. Ik begrijp de teleurstelling.
1: Op het einde zit een ondernemer die heeft een kapperszaak. Nou ja, die zijn daar ook perplex. Die stonden perplex van hetgeen wat de gemeente gedaan heeft. Hè. Een ondernemer die ook op een gegeven moment zorgt voor muziek. Ook een stukje voor de binnenkomst van de mensen. Een stuk gezelligheid. Ja, dat mis je nu allemaal.
0: De gemeente heeft laten weten volgend jaar opnieuw naar de route te gaan kijken. Voor de bewoners zit er dit jaar niets anders op dan afwachten.
1: Ze weten dat het een hoop emoties heeft losgemaakt bij de bewoners. En ook afgevaardigden binnen de dorpsraad van Gassel. En ik neem aan dat het ook Beers is. Hoop ik dat ze volgend jaar wat kritischer gaan kijken naar de beslissing die ze voor dit jaar genomen hebben. En volgend jaar 2027 weer teruggaan naar de oude situatie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
3: Klusbedrijf.nl.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal tussen de EU en Mexico. Door de overeenkomst worden importtarieven voor verschillende landbouw- en industrieproducten afgeschaft. Voor gevoelige producten zoals rundvlees, kip en alcohol blijven beperkingen gelden. Lidstaten moeten formeel nog stemmen over het akkoord, maar het kan wel al voorlopig van kracht worden vanaf 1 november. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
13: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
14: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
15: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
16: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: slapen pakjes aan en zo. En ja, goed. Mud hoorde je zojuist met Dynamite. Ja, dat was uit de tijd van de glamrock, hè, mensen. En daarmee komen we aan in een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Het is vandaag woensdag 8 juli 2026. De week is weer doormidden, zeggen ze dan wel eens. Hè. Je luistert naar Omroep Land van Kuik tot aan de klok van 6 uur... met dit gezellige radiofeuilleton. En wat gaan we allemaal doen de komende 2 uur? Nou ja, we hebben eigenlijk de gebruikelijke ingrediënten natuurlijk. Hè. Dus ja, weinig verrassends. We kijken naar het streeknieuws. We gaan naar de agenda kijken van het Land van Kuik. En we gaan naar het verkeer kijken... Wel, het is woensdag, dus het zal waarschijnlijk wel meevallen. We komen er zo meteen achter. En we gaan nog eventjes terug naar Bertus Klaassen, de tekenaar, annex filmmaker tegenwoordig uit Graven. Die spraken we gisteren namelijk al over zijn film Rika Forel. Nou, draait die film vanavond in het Filmcafé. En we hadden nog wat tekst over van de man, dus dat gaan we straks nog eventjes behandelen tegen 4:50. Overigens, als je naar die film nog naartoe wilt, dan moet je eventjes snel wezen, want er waren zojuist nog 4 kaarten beschikbaar. Dus ja, dan moet je even snel een kaartje gaan bestellen bij het Filmcafé in Graven. Dan kan je er nog naartoe. Overigens geen 4 aaneengeschakelde plaatsen meer of zo. Dus komt kriskras door de zaal te zitten. Waar het nog beschikbaar is. De laatste kaartjes voor de film Rika Forel van Bertus Klaassen. Dat dus kan ik je nu alvast melden. Wat meneer Klaassen zelf nog te vertellen heeft, dat gaan we horen rond 4:50. Laten we maar even wat muziek gaan draaien. Welkom bij Afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Justin Bieber en Yukon. Ja. Wat een plaats, zeg. Die moet ik nog even uit de database halen. Want ja, sommige muziek, nou ja, doe maar. Goed, we gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Oh ja, trouwens, we hadden, hiervoor hadden we nog wel een leuke plaat. Die was van Bill Withers en Lovely Day. En dan in de Ben Librand remix. Die heeft in die tijd ook wel geremixed, net zoals veel andere platen. Dat is een hele tijd een hype geweest. Dat er bij elke, ja, toch wel populaire plaat ineens een Ben Librand remix uitgebracht werd. Hartstikke leuk. We kijken even naar het verkeer rondom het land van Kuik. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Ravenstein en afrit Os-Oost. Verder nog 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel en afrit Eerde. En 5 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Oh, die had ik net toch ook al? Nou goed. Ja, tot zover eventjes de verkeersinformatie. Straks meer.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroepLVC.

Wat een plaatje eigenlijk, hè? Randy Newman en Short People. Alsof dat zo'n groot probleem is. Ik zou je vertellen, tall people, lange mensen, die stoten overal hun hoofdje als ze over straat lopen tegen van die buizen waar het doek op zit van een zonnescherm, van een luifel, of tegen een marktkraam of zo. Ja, ik kan daarover meepraten. Ik heb er verstand van, zeg maar, hè? Ja, ervaringsdeskundige. Zometeen kijken we in de agenda van het Land van Kuik. Nu eerst even Kensington en Stay. In ieder geval tot 6:00.

0: Kensington en Stay hoorde hier in afslag LVC. Dat rijmt ook nog, zeg. Jeetje, hoe komen ze erop? Goed, wat gaan we nog allemaal doen? Straks het streeknieuws van 4:30. Dat komt er alweer bijna aan. We hebben zometeen ook nog even Jim Gilstrap voor je met de gouden ouwe. Swing Your Daddy. Ga maar eens eventjes lekker bij hem op schoot zitten. Hè? Ja, beweeg maar wat heen en weer, zeg maar. Maar we gaan eerst even naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op zondag 19 juli 2026 speelt het Vierdaagse Orkest van 3 tot 6 bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze middag maakt het orkest deel uit van de jubileumtour ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Op het programma staan muzikale hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het orkest, met een afwisselend repertoire voor een breed publiek. Wie graag op zoek gaat naar bijzondere koopjes, kan op zondag 19 juli 2026 terecht op het Kerkplein 6 in Beugen. Van 9 tot 3 organiseert het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde Beugen daar een grote kofferbakverkoop. Verkopers bieden een gevarieerd assortiment aan, variërend van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen, antiek en allerlei tweedehands spullen.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
4: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, ouwe, gouden, ouwe, gouden, ouwe...

Ook de classics komen voorbij hier in Afslag LVC. Jim Gilstrap en Swing Your Daddy hoorde je zojuist. Ik heb nog Limit voor je onderweg zometeen. Lisa Stansfield zie ik ook nog staan. Maar we gaan dadelijk eerst even naar het streeknieuws van 4:30. En dan kijken we ook even naar het verkeer en het weer rondom het land van Kuik. Eigenlijk een beetje, wat kan je de komende dagen verwachten? En wat kan je nog op de wegen verwachten? Eerst nog even Sit and Wait. En terwijl jij zit en wacht op het streeknieuws, krijg je dus eerst even Sydney Youngblood van me. Dit is Afslag LVC tot 6:00.

0: En als je dan toch zit, kan je zien dat buiten de temperatuur zo'n beetje 22 graden is. En binnen inmiddels hier in de studio 25 graden. Dus er gaat dan toch wel iets mis, temperatuurtechnisch gezien, zeg maar. Goed, zometeen verder met de show. Eerst het streeknieuws van 4:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Land van Kuik scoort hoog op het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers volgens de spreidingswet. De gemeente heeft 697 plekken, terwijl 600 vereist zijn. De meeste omliggende gemeenten, behalve Os, presteren slechter. Gennep en Bergen vragen vrijstelling, terwijl Nijmegen het aantal niet haalt door vertragingen bij KOA. Op zaterdag 4 juli vertrokken 13 tandems met blinde en slechtziende deelnemers vanuit Gave voor een tocht door het Land van Kuik. De jaarlijkse tandemtocht, georganiseerd door platform Toegankelijk Gave, bood deelnemers de kans om actief van de omgeving te genieten. Na een gezamenlijke lunch in Wereldtuin Verdeliet keerde de groep terug naar Gave. Bij Wilbertoort is een automobilist met zijn auto op de kop beland na een botsing met 3 bomen. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar er is niets bekend over zijn verwondingen. De weg is afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 9 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Dat schiet dus niet op daar. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. Dan de A59. Daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen 's-Hertogenbosch Maaspoort en afrit Engelen.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Ja, goed idee. Zeg eens wat vaker. Ja, dit was Limit op je radio. En hoor maar. Ja, dat is inderdaad. Groot hit uit de jaren 80 trouwens. Juist van de afslag LVC met dadelijk nog meer verkeer. We gaan het ook nog een keertje praten zometeen met Bertus Klaassen. Dat gaat over zijn film Rika Forel. Die vanavond onder andere getoond wordt in het Filmcafé in Gaven. Daar zijn de laatste kaarten nog voor verkrijgbaar. Dus we zouden nog even snel achteraan moeten bij het Filmcafé. We gaan het eventjes hebben over hoe het allemaal is gekomen. Dat de man filmmaker is geworden op zijn 88ste. Maar je is Talk Talk op je radio. En it's my life.

0: Komt dan sta je toch wel weer in de file als je een beetje pech hebt. Lisa Stansfield was dit trouwens. Goed, op A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 3 kilometer stilstaand verkeer inmiddels tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan heb je vervolgens nog 9 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel-Noord en afrit Eerde. Dan de A59, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Engelen en 's-Hertogenbosch-West. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Waalwijk Centrum en afrit Waalwijk. En dan komen we nog even op de A73 tot slot. Daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dicht.

0: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
1: Ja, dat is zeker heel interessant. Een deal is altijd goed, hè? Ja, er zijn presidenten die varen wel bij deals. Deals or no deal. Goed. Gisteren hadden we een gesprek met Bertus Klaassen, de Graafse tekenaar, tekendocent. En ja, die maakte op zijn 88-jarige leeftijd, moeilijk woord ook, een carrière-switch naar filmmaker. En vanavond kun je zijn film Rika Forel bekijken in het filmcafé in Gaven. En naar aanleiding van het gesprek van gisteren hadden we nog materiaal te over, waarin Bertus nog even aan ons wil vertellen, ja, hoe dit nou eigenlijk allemaal is tot stand is gekomen, het maken van die film. Dus laten we nog even naar hem gaan luisteren.
2: Ik zou een boek kunnen schrijven over allerlei avonturen die ik heb beleefd, om allerlei ideeën die ik had te realiseren. Ik wilde er bijvoorbeeld een Amerikaanse auto in, een mooie Amerikaanse auto wilde ik in. En het valt niet mee om. Maar eindelijk zag ik ergens een mooie Amerikaanse auto rijden. En toen ben ik achter die meneer aangereden, totdat hij ontdekte dat het zo was en stopte en vroeg of ik achter hem aanreed. En toen zei ik ja, enzovoort. Ik wilde er een revolver in. Maar ik denk, ik maak zelf een revolver van een speelgoedrevolver. Ik heb later ook nog iemand ontmoet die zei, oh, had het maar tegen mij gezegd, dan kon je die van mij krijgen. Ik dacht, ik heb je een revolver. Maar dus, ja, je kunt van alles bedenken. Over het algemeen is het geworden wat ik al jaren in mijn hoofd had. Ik ben er redelijk tevreden over. Laat ik het zo zeggen. Wij zijn in de toekomst bezig om een distributeur te vinden natuurlijk, die de film het hele land doorduwt en nog alle landen om ons heen. En de wereld is zo groot, you never know. Dus daar wachten we even af, want dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. Want dat is dan een meneer of een mevrouw of meerdere meneren of meerdere mevrouwen. Die moeten dan vinden, oh, het is toch wel een aardige film, ja. Van die oude man uit Graven. Graven? Waar ligt dat?
1: Heerlijk, hè? Lekker blijven dromen ook inderdaad. Ja, geweldig. Bertus Klaassen hoorde je aan het woord. Ja, tekendocent was die. Hij was tekenaar. Hij tekende in de Gelderlanden ook die tekeningen waarin je de 10 verschillen moet zoeken. Hè? En nou ja, recent is hij dan ook nog op zijn ja, toch middels wat oudere dag al filmmaker geworden. Hartstikke leuk. En zijn film Rika Forel kun je vanavond bekijken bij het Filmcafé. Tenminste, als je nog een kaartjes kan komen. Want vanmiddag rond 3:15 waren de 4 laatste plekken nog beschikbaar. Dus ja, haast je even wat dat betreft om nog een paar kaartjes te pakken te krijgen. Zou natuurlijk leuk zijn om die film eens te gaan bekijken van onze Graafse filmmaker. Goed, tot zover het eerste uur van Afslag LVC, lieve mensen. Zometeen gaan we verder met deel 2 van dit feuilleton. Dat doen we na de boodschappen en het nieuws van 5:00. Dan ben ik graag bij je terug. Dus blijf lekker luisteren en keep the fire burning.
0: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. OmroepLVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Yeah. Can you feel it?

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De NAVO-landen hebben afgesproken Oekraïne ook in 2027 financieel te blijven steunen. Na 70 miljard euro dit jaar komt volgend jaar opnieuw minstens hetzelfde bedrag beschikbaar. De Verenigde Staten doen niet mee aan de steun. De afspraak is vastgelegd in de slotverklaring van de NAVO-top in Ankara. De Raad van State oordeelt dat de minister van Asiel en Migratie verblijfsvergunningen mag intrekken als een asielverhaal is verzonnen. De uitspraak volgt op een zaak rond een veroordeelde juridisch adviseur die tegen betaling valse asielverhalen verkocht. De minister moet daarna wel opnieuw beoordelen of iemand alsnog recht heeft op asiel. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. En dan het weer. Vanavond nog lange tijd zonnig. Later vanavond vanuit het noordwesten meer bewolking. Er kan dan ook mist voorkomen. De zwakke wind komt uit het noorden en de minimumtemperatuur ligt tussen 13 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Staat 190 kilometer file bij elkaar. Ik noem de files met een kwartier vertraging of meer vertraging. En dat is bijvoorbeeld het geval op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Een half uur tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 8 kilometer file. 40 minuten vertraging op de A2 een stukje verderop. Door 17 kilometer file tot aan Waardenburg rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Zevenbergse Hoek. A27 Breda-Gorkum, kwartier extra bij industriegebied Avelingen, staat 6 kilometer file. Dik een kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Daar staat de file voor knooppunt Bankhoeven, dus 9 kilometer. En op de N267 Drunen richting Andel bij Wijk en Aalburg, 3 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: minuten over vijf is het inmiddels. Why Can This Be Love? Nou ja, gewoon omdat we bezig zijn met een radioprogramma. Van Halen hoorde hier in Afslag LVC. En daarmee komen we aan in het tweede uur van de show. Goedemiddag, welkom als je net inschakelt. Je luistert naar Afslag LVC bij Omroep Blad van Kuik. Mijn naam is Jan Teven en ik neem je mee van je werk naar huis toe. Tot aan de klok van 6 uur althans. Daarna dan houden we er zelf ook even mee op. Hè. Ja, misschien trouwens dat jij nog moet gaan werken. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Hè. Dan ga je van huis naar je werk. Maar evengoed hebben we dan gewoon lekkere muziek voor je onderweg. We kijken naar het verkeer nog. We gaan nog in de agenda van het Land van Kuik kijken. En uiteraard kijken we ook nog eventjes naar het streeknieuws en de beurs rond 6:10. En dan hebben we alle ingrediënten voor dit uur van de show eigenlijk wel weer opgenoemd. Laten we ook maar een muziekje gaan draaien. Welkom in deel 2.
1: Jan Teven. Loods je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: qua tips mogen we wel zeggen, voor als je niet zoveel geld hebt om op vakantie te gaan dit jaar, hè. Frank Boeien en Fantasie, dat is een van zijn eerste hits volgens mij, waar hij echt mee doorbrak. Aan het begin van de jaren 80 was dat al uit Nijmegen. Gewoon regionaal talent in die tijd, hè. Ja, en die man heeft toch wel een aardige carrière op zijn naam staan inmiddels. Dit was toch wel een hele leuke plaat van hem. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie. Op de A12 heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En dan kijken we even naar de A59. Daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En 9 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Nieuwkuik. Daar staat het ook stil. Dan de A73. Daar heb je 5 kilometer langzaam rijdend het verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En 2 kilometer tot slot langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: En hoe vindt u dit? Een vele
4: gouden ouwe.

0: weer zo'n classic, hè, zeg maar. Ja, Beach Baby van First Class. Ik nam je mee terug naar 1974, lieve mensen. Ja, en de temperaturen die gaan omhoog, hè. En de zon die komt er steeds vaker aan te pas. Dus binnenkort kunnen we ze weer gaan bewonderen, de Beach Babies. Jazeker, de komende weken gaan... in ieder geval de komende anderhalve week... gaat de temperatuur toch wel weer aardig omhoog. En er is geen neerslag voorspeld, voor zover ik nu kan zien, in de weer-app. En de temperatuur die gaat ook weer geregeld over de 30 graden, zeg maar. Dus de komende anderhalve week, voor de mensen die van warmte en meer zon houden... ja, leef je uit, zou ik bijna zeggen. Goed, zometeen verder met de muziek. Ik heb onder andere nog Prince voor je klaarstaan. Ik heb nog Change verderop in de show. En nu hebben we eerst nog even tijd voor de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Wie graag op zoek gaat naar bijzondere koopjes... kan op zondag 19 juli 2026 terecht op het Kerkplein 6 in Beuge. Van 9 tot 3 organiseert het Sint Antonius, Sint Sebastianus en Heilige Sacramentsgilden Beuge daar een grote kofferbakverkoop. Verkopers bieden een gevarieerd assortiment aan, variërend van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen, antieke en allerlei tweedehands spullen. De concerttour van het Vierdaagse Orkest begint op zaterdag 18 juli 2026 met het traditionele Rode Loperconcert in de Schouwburg aan de Grote Straat 62 in Kuik. Van 8 tot 11:30 brengt het orkest een feestelijk jubileumprogramma ter ere van het 40-jarig bestaan. Het publiek kan rekenen op een veelzijdige avond met muziek van onder meer Queen, de Overture 1812 en de vertrouwde marsen die al jarenlang bij het orkest horen.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

You Two op je radio en With or Without You. Nou, met of zonder jou ga ik door met afslag LVC. Tot aan de klok van 6 uur in ieder geval. Maar ik vind het natuurlijk veel leuker als je lekker blijft luisteren. Zometeen gaan we trouwens al naar het streeknieuws van 5:30. Dat komt er zometeen aan. Maar eerst nog even muziek van Prince. Deze plaat werd ook uitgebracht in het Nederlands trouwens. Toch Bertus Tigerpipe. Maar hier is het origineel.

0: Ja, dat bedoelde ik dus inderdaad. Better Steiger Pipers dat is met Ritz. En het origineel was natuurlijk van Prince. Die hoorde je daarvoor eventjes, hè. Met Kiss, mensen. En die werd later ook nog een keer uitgebracht door Tom Jones. Samen met The Art of Noise. Ook een hele leuke plaat. Die kan ik ook nog wel een keertje draaien. Hartstikke goed. Ja, zo leer je toch weer eens wat, hè. Uiteindelijk werd deze hit van Prince dus ook nog vertaald in het Brabants. Door Better Steiger Pipe. De band uit Raamslongsveer. Geertruidenberg. Daar kwamen ze vandaan. Maar ja, dat is veel westelijker dan waar wij zitten. Dus dat weten we dan allemaal niet zo goed, hè? Goed, zometeen verder met de show. Nu even tijd voor het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Land van Kuik scoort hoog op het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers volgens de spreidingswet. De gemeente heeft 697 plekken, terwijl 600 vereist zijn. De meeste omliggende gemeenten, behalve Os, presteren slechter. Gennep en Bergen vragen vrijstelling, terwijl Nijmegen het aantal niet haalt door vertragingen bij KOA. Op zaterdag 4 juli vertrokken 13 tandems met blinde en slechtziende deelnemers vanuit Gave voor een tocht door het Land van Kuik. De jaarlijkse tandemtocht, georganiseerd door platform Toegankelijk Gave, bood deelnemers de kans om actief van de omgeving te genieten. Na een gezamenlijke lunch in Wereldtuin Verdeliet keerde de groep terug naar Gave. Bij Wilbertoort is een automobilist met zijn auto op de kop beland na een botsing met 3 bomen. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar er is niets bekend over zijn verwondingen. De weg is afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond nog lange tijd zonnig. Later vanavond vanuit het noordwesten meer bewolking. Er kan dan ook mist voorkomen. De zwakke wind komt uit het noorden en de minimumtemperatuur ligt tussen 13 en 16 graden.
0: Als je nou 600 asielplekken moet aanbieden, je hebt er 697 beschikbaar. Had je dan eigenlijk die gewoon 97 mensen die op een wachtlijst staan voor een woning kunnen aanbieden, vraag je dan af, hè? Maar goed, we kijken even naar het verkeer op de A12. Daar heb je, even kijken, inmiddels een kilometertje stilstaand verkeer. Dat valt dus wel mee tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Verder nog 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 3 kilometer langzaam rijden tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En ook nog 9 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os Oost. Dan de A59, daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen 's-Hertogenbosch West en afrit Nieuw-Kuik. En 7 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Nieuw-Kuik. Dan de A73, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En dat zijn ze voor nu.
4: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Ja, het is zeker zomer, mensen. En dat kan je ook aan de muziek horen hier bij Omroep Land van Kuik. We gaan even naar Italië en naar een dame die dat best mag wezen, hoor.
2: Oh, lekker, joh.
1: Ja, dat kan je zeker zeggen. Met hele grote bruine ogen. Sabrina Salerno heet ze volledig trouwens. En haar groothit Hot Girl.

0: Yes, mensen. Mel en Kim op je radio. En daarvoor hadden we natuurlijk Sabrina en Hard Girl. Die heb je ook kunnen beluisteren. En daarmee komen we nog eentje toe aan de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Daar gaan we nog één keer naar kijken. Zo heb je op de A12 nog een kilometertje stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. Dan de A50. Daar heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 5 kilometer langzaam rijden tussen Veghel-Noord en Sint-Oederode. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Vervolgens ook nog 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Dus op die A50 ben je wel even lekker bezig, als ik het zo eens bekijk. Samenvattend, hè? Dan de A59, daar heb je 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en 's-Hertogenbosch-West. En op de A73, en dat is nu mijn laatste melding op dit moment, 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Jensen natuurlijk ook van Love Hurts. Maar deze is ook zo mooi. Nazareth hoorde je zojuist aan Dream On. En daarmee komen we alweer aan bij de update van de beurzen. Daar gaan we eventjes naar kijken. De Ajax die sloot op 1074 en een halve punt. We vertrokken van 1079. Dat betekent 0,4% in de min. In Engeland hebben we de FTSE 100. Die sloot op 10.489 punten. 1,7% in de min. Gaat ook niet zo goed. In Amerika loopt het ook wat minder lekker vandaag. De S&P 500 die staat op dit moment op 7431 punten. Dat is een procent in de min. En de Nasdaq staat op 25.567 punten. Dat is eveneens 1% in de min. Dan kijken we naar de edelmetalen. Voor goud betaal je 3540,40 euro. En voor zilver 50,40 euro. Die prijzen zijn per troy ounce en zijn ook weer gedaald ten opzichte van gisteren, zie ik nou. Dan nog even tot slot de crypto. Voor een bitcoin betaal je 54.038 euro. En voor een ethereum 1508 euro.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2: And for love's sake. Each mistake. Oh.

0: En voor je het weet is zo'n show weer voorbij. Ja, eigenlijk, voor je het weet is het voorbij, mensen. 8 juli 2026 is het vandaag inderdaad. Het is woensdag en je luistert naar Ashford & Simpson en Solid as a Rock.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Zo, en daarmee komen we dus, zoals ik al zei, aan het einde van deze aflevering van Afslag LVC, mensen. Zometeen gaan we verder met Roger van Bracht en zijn verrekt interessante platen. Dat doen we elke woensdag, hè, tussen 6 en 7. Dus dat is hartstikke leuk. Blijf lekker luisteren. En dan van 7 tot 9 hebben we nog Helmoet Nabuurs met zijn Memory Lane. Dus alleszins de moeite waard om lekker te blijven luisteren naar Omroep Land van Kuik. Laten we gewoon lekker aanstaan tijdens jouw avondeten en allerlei bezigheden vanavond nog. Morgenmiddag ben ik er weer met de nieuwe Afslag LVC tussen 4 en 6. En ik wens jou nog veel plezier met mijn laatste plaat. En die is van High Fashion. Een productie van Mauro Malawasi en Jacques Fred Petrus. Feeling Lucky Lately is dit. Ik zou zeggen, fijne avond, tot morgen.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. Oud-staatssecretaris Mona Keizer vond al lang voordat ze in september 2021 uit het kabinet werd gezet dat de maatregelen tegen het coronavirus veel te ver gingen. Zij noemde in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona met name de beperking die eind 2020 werd gesteld aan het aantal aanwezigen bij uitvaarten. Het Franse Hof van Cassatie zegt de zaak van de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen uiterlijk begin april te kunnen behandelen. Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld voor het verduisteren van EU-geld. Maar nog dezelfde dag maakte ze bekend in cassatie te gaan en alsnog deel te nemen aan de verkiezingen. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam nemen de files ietsje af in lengte, maar het is nog druk op de wegen in het zuiden van het land. Over 140 kilometer file nog bij elkaar. Zo heb je nog een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Tot aan knooppunt Empel, 8 kilometer file. Dan de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht tot aan Waardenburg. 20 kilometer file met 40 minuten vertraging. A27 bij Gorkum, bij knooppunt Gorkum, een kwartier tijdsverlies. De A29 is weer vrijgegeven vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Dat na een ongeluk bij Alfred Numansdorp, nog 20 minuten tijdsverlies daar. De A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, een kwartier oponthoud bij knooppunt Bankhoef. Dan nog naar de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. 7 kilometer file tussen Nieuw-Kuik en knooppunt Empel met een half uur tijdsverlies. En drie kwartier vertraging op de N267 vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort, het hele jaar door.
8: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: deden. Bedankt weer voor jouw 2 uur afslag LVC. En die afsluiter was heerlijk. Na de opener van deze ook. Ik draai me nog even voor een andere fijne collega die dat de laatste keer aanvoegde. Pointer Sisters zei, die draaide aan maar even wat van. Dare Me hadden we eventjes opgesnort. Ook al lang niet meer gehoord, een lange uitvoering. Zoals je op de vrijdagavond ook altijd lange uitvoeringen hoort hier bij VIP Dance Classics. Dat is dit natuurlijk niet, maar we beginnen wel altijd met zo'n lekkere knaller.
1: Vandaag in het verleden.
0: De mail is alweer woensdag 8 juli. En we kijken altijd even terug naar het verleden. Doen we ook vandaag weer 8 juli, precies 30 jaar geleden. De Spice Girls brengen hun eerste single uit, Wannabe. De Britse meidengroep zou uitgroeien tot de bestverkopende meidengroep aller tijden. Ze hadden van 1996 tot 2001 grote hits en ze maakten de term girl power beroemd. Dan in hetzelfde jaar ook nog investeringsmaatschappij Manaus neemt Veronica Nieuwsradio over. Het was de bedoeling dat het failliete radiostation per 1 oktober weer in de lucht is. Onder de naam AM1395. Het station gaat een combinatie van nieuws en praatradio brengen. De uitzendingen van Veronica Nieuwsradio werden in begin mei gestaakt, nadat de belangrijkste investeerder zich had teruggetrokken. En Manaus was destijds onder meer eigenaar van Jazz Radio. Nou, dat was later weer JFK. Later weer, even denken, Arrow Jazz. En uiteindelijk werd dat volgens mij weer Sublime. En zo gaat dat in het radiowereldje. En dan ben je net 30 jaar verder. Goed, we gaan even verder terug. 1990, Duitsland wordt in Rome wereldkampioen voetbal. In de finale wint het team van Franz Beckenbauer met 1-0 van Argentinië. En ja, het is ook dit jaar een bijzonder WK. Wordt natuurlijk ook volop gespeeld met soms bijzondere uitslagen. Dan gaan we even verder kijken. Ook nog wat voetbalnieuws. 1974, 8 juli, Johan Cruijff krijgt een lintje en hij wordt ridder in de orde van Oranje Nassau. Nou, dan hebben we het volgens mij wel zo'n beetje gehad voor wat betreft het nieuws. We hebben geen hit, althans geen verrekt interessante hit die bovenaan op de Nederlandse top 40 stond. Sterker nog, helemaal geen één plaat. Dus ja, dat kan ook af en toe voorkomen. Goed, ben bij je tot 7 uur vanavond hier bij Omroep Land van Kuik. En met het programma dat heet Verrekt Interessante Platen. Dit zijn de Blow Monkeys en Digging Your Scene.

Gay, What's Going On. Ja, ik was eventjes afgeleid. Ik werd zowaar wat te eten gebracht hier in de studio. En daardoor wist ik even niet wat ik moest afkondigen. Dat neem ik nog heel even snel kort met je door. Gabriella Thielm en Sanctuary was dat wat je zojuist hoorde. We hebben wat nieuws. We hebben wat moois. De allernieuwste single van

0: aan samen met Snoop Dogg, de allernieuwste single.
1: Show him.
0: En dat is een waterpoppel. En je hoorde bij Omroep Land van Kuik als eerste. En misschien vind je het wel wat. En denk je van, nou, die wil ik wel eens vaker horen bij Omroep Land van Kuik. Stuur dan even een appje 0485381777. Zometeen ben ik bij je terug met het streeknieuws na deze plaat van Pharrell Williams met Come Get It Be.
2: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.
3: You miss me? I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. I can't take it.

0: is hier bij Omroep Land van Kuik. Tijd voor
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
0: Land van Kuik is een van de gemeentes die het best scoort op het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers in het kader van de spreidingswet. Volgens de verdeelsleutel zou de gemeente 600 plekken beschikbaar moeten hebben, maar in mei waren dat er 697. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksoverheid en COA. Op Osna scoren de meeste gemeentes in de regio slechter dan Land van Kuik, waar men in Venray nog net boven het gemiddelde, net boven het gestelde aantal opvangplekken zit, zit Maashorst er net onder. Gemeentes als Gemert, Bakel, Bergen, Mook en Middelaar en Heumen bieden zelf nul plekken. Jawel, nul. Hoewel in dat laatste geval het COA momenteel wel een locatie onderzoekt op geschiktheid. Dus ja, we zijn het beste jongetje van de klas. Gefeliciteerd. Het COA, daar hadden we net ook even over, is er tot dusver niet in geslaagd om de preventieve zorg voor minderjarigen in AZC Graven te garanderen. De huidige zorgverlener GGD GHOR heeft de landelijke aanbesteding verloren en biedt zorg tot 1 oktober van dit jaar. De winnaar van de aanbesteding, een samenwerkingsverband van Jong JGZ en Gezondheidszorg Asielzoekers, de GZA, wordt pas vanaf 1 juni volgend jaar verantwoordelijk voor de zorg. En er is nog geen oplossing voor gevonden voor de tussenliggende periode. Dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Het is droog en bij een afnemende noordenwind daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen schijnt de zon, is het droog, wordt het 27 tot 29 graden en waait er een matige noordenwind. De dagen daarna blijft het droog en vrij zonnig zomerweer met temperaturen tussen de 27 en de 30 graden. En pas later volgende week neemt de buienkans wat toe. Kijk ook nog even naar het verkeer op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Bankhoef. 3 minuten vertraging over 3 kilometer. En ook tussen Arnhem en Os op de A50 knooppunt Ewijk richting Ravenstein. 3 minuten vertraging over 5 kilometer. Goed, we gaan verder met muziek. En dat doen we met een fantastische band, Huey Lewis en the News. Met een plaat die je eigenlijk bijna nooit op de radio hoort. Een verrekt interessante plaat is dat dus, Jacob's Ladder.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

ik was even aan het zoeken naar dat jingletje. Een vrek interessante Amerikaanse radioplaat. Ja, dit is er absoluut eentje. Huey Lewis and the News en Jacob's Ladder. Wat een heerlijke plaat. Nou, inmiddels 7:30. Dat is een dubbele tijdmelding. En we gaan naar het nieuws van 7 uur. Daarna Helmoet. Non-stop. Dit zijn de Stones.

down the line. Gary Rafferty van zijn meesterwerkalbum City to City uit 1978 alweer. Gedachte, ja, dat iconische gitaarsolo en dat romige, lekkere, relaxte sfeertje. Wat trouwens ook deze plaat wel een beetje over zich heeft. Maar dat is ook alweer zo'n jingle waar die verrekt interessante Amerikaanse radioplaat bij zou passen. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Inmiddels al 6:45 geweest. En we hebben dus nog een klein kwartiertje verrekt interessante platen. Daarna non-stop Memory Lane. Volgende week is Helmut er weer. Ja, vanavond heeft hij dus een hele mooie fijne selectie voor je klaarstaan. Jay Ferguson, Thunder Island nu.

stem van Bryan Adams heb ik dan natuurlijk over. De absolute doorbraak voor Glass Tiger met Don't Forget Me When I'm Gone. Lekkere Canadese pop. En echt wel een radioklassieker. Curry en Van Enkel destijds kon er ook geen genoeg van krijgen. En terecht, want het is een heerlijk plaat. Goed, we gaan richting het einde van deze uitzending op woensdag 8 juli. En dat doen we met de Go-Go's. En hierna nog even Hall & Oates.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Israël gaat zich waarschijnlijk terugtrekken uit bezet gebied in het zuiden van Libanon. Dat zei de Amerikaanse president Trump in een persconferentie die volgde op de NAVO-top in Ankara. De president gaf aan dit met de Israëlische premier Netanyahu te hebben besproken. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
8: Land van Kuik. 2, 1, go!
9: Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen. Met de Live Experience.

0: Dit is Memory Lane, Omroep Land van Kuik, met de live experience.
1: Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een Kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
9: Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik. Met de live experience.

0: vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond.
4: Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een Kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: DabriTechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. DabriTechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. DabriTechniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

op de uitzending. App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 31196.

Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Er dreigt een zorggat voor kinderen in AZC-graven, omdat het KOA geen nieuwe zorgaanbieder heeft gevonden voor de periode van 1 oktober tot 1 juni 2027. De huidige zorgverlener, GGDGHOR, stopt op 1 oktober, terwijl de nieuwe partij pas in juni verantwoordelijk wordt. Dit kan de risico's met zich meebrengen voor de zorgkwaliteit van kwetsbare kinderen. De gemeente Nijmegen roept bezoekers van de Vierdaagse op om met de fiets of het openbaar vervoer te komen, vanwege verwachte drukte. De binnenstad is van 14 uur tot 24 juli afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Extra fietsenstallingen zijn beschikbaar en er zijn P+R-locaties voor automobilisten. Land van Kuik scoort hoog op het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers volgens de spreidingswet. De gemeente heeft 697 plekken, terwijl 600 vereist zijn. De meeste omliggende gemeenten, behalve Os, presteren slechter. Gennep en Bergen vragen vrijstelling, terwijl Nijmegen het aantal niet haalt door vertragingen bij KOA. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Soms hoor je een stem op de radio waarvan je denkt, hoe kan dit uit een 19-jarige komen? Shanna Spyro is de naam en ze is hard op weg om de muziekwereld op zijn kop te zetten. Vergeet de filters, vergeet de pracht en praal. Dit nummer is een eerlijke schreeuw om echte liefde in een wereld die soms een beetje te veel om de buitenkant draait. Dit is soulful, dit is rauw, dit is een stem die je niet meer gaat vergeten. Zet hem wat harder, want hier is de waanzinnige Shanna Spyro met Material Lover.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugsmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Er dreigt een zorggat voor kinderen in AZC-graven, omdat het KOA geen nieuwe zorgaanbieder heeft gevonden voor de periode van 1 oktober tot 1 juni 2027. De huidige zorgverlener, GGDGHOR, stopt op 1 oktober, terwijl de nieuwe partij pas in juni verantwoordelijk wordt. Dit kan de risico's met zich meebrengen voor de zorgkwaliteit van kwetsbare kinderen. De gemeente Nijmegen roept bezoekers van de Vierdaagse op om met de fiets of het openbaar vervoer te komen, vanwege verwachte drukte. De binnenstad is van 14 uur tot 24 juli afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Extra fietsenstallingen zijn beschikbaar en er zijn P+R-locaties voor automobilisten. Land van Kuik scoort hoog op het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers volgens de spreidingswet. De gemeente heeft 697 plekken, terwijl 600 vereist zijn. De meeste omliggende gemeenten, behalve Os, presteren slechter. Gennep en Bergen vragen vrijstelling, terwijl Nijmegen het aantal niet haalt door vertragingen bij KOA. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.

Dit is het nieuws. Goedenacht. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant.